0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Maar die groot een is natuurlik vanavond en morgen, dit is die wereldbekerse semifinaal, dit is wanneer Frankrijk teen Spanje gaan speel, dit is vanavond 9:00, en dan morgen aand is het ook 9:00 wat Engeland teen Argentinië gaan speel, so dit is, ons begin al so nader na die einde kom van die wereldbekers, so groot opwindende wedstrijde wat gaan volg vanavond en morgen aand. Maar dien jy nie, TV het nie, bly gerus ingeskakel, ek gaan vir jou wys hoe om te maak, en jy kan het TV win. And all you need to do is you can win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. And how to enter? You just visit the GAC Global website and explore the vehicle and the brand. Now you can then just create your own post. That could be either a video, a photo, a review or a story. And then you post it on social media. And then you tag GAC Somerset West, as well as GAC Cape Gate and Helderberg FM 93.6. Now the person with the most posts or the best overall content wins a 65-inch Samsung Smart TV. So stay tuned to Helderberg FM to find out more. It's Beyonce, but for you say Texas Hold Me.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: It's Matthew Mole holding on. En dit voor het ons gehad vir Franso van Cook en Reino wat ons gesing het aande. Is nou so 7 minuut voor 6 en die nou net opgestaan het. Baie welkom by vanmorgens op program. My naam Fanny Skoeman met jou Sunrise Shake-Up Show. Maar ongelukkig is het nou vir my tyd om tot ziens te sê, maar ek het vir Wilney hier in die studio. Goeiemorgen,
1: Morgen, ek hoop het gaan beter vir oggend.
0: Ja, nee, die verkoue vat mos so rukkie, man.
1: Ja.
0: Jy moet mos maar een bykie geduldig wees met hom.
1: Ja, dit is iets wat ek glad het, die geduld.
0: Maar nee, ek voel al baie beter, ek moet sê, ek is lekker om weer bykie te keier so vroeg oggend. Lekker om hier te wees in die oggende. Kom ons kyk so bykie, wanneer kan ons uitsien aan jou program vanmorgen?
1: So, dit is dinsdag, dit is nou nie my favorite dag van die week nie.
0: Dinsdag.
1: Ek het een hele paar robots gehad, elke robot van Stellenbosch af hierna toe het ek gekry, so.
0: En was het baie mistig, want ek sien oor ons te sê, dit is heel wat mistig.
1: In sekere plekke is het redelijk mistig, ek noem het ons the pockets of clouds.
0: Ja, so nou en dan.
1: Maar anders, ek denk gister was my bietjie erger gewees as wat het was vir oggend, maar het skakel my jou hoofligte aan, ry maar voorzichtig.
0: Ek denk morgen gaan maar baie dieselfde wees, so, as ek kyk na die weertoestande, maar ok, tenminste is jy veilig hier. Maar jy is vanmorgen alleen, Rochelle is nog op bietjie vakantie.
1: Rochelle kom eers vrijdag terug. Sy is nog bietjie op een adventure.
0: Lekker.
1: Maar ja, vanoggend, soos altyd, ons gaan net dinge rustig vat, ons gaan net deur hierdie dinsdag kom, daar is een lekker breakfast triple play, dan kan ons ook een bietjie good news, ek het nogals op een nice newsclip afgekom, wat dit nou in Amerika gebeur, but I was just like, I have to share this. Mm-hmm. Dan ook jou Schmidhouse breakfast battle, gaan een lekker ene wees, en dan ook gaan ons net lekker gesels met jou breakfast question of the day.
0: Wonderlijk, ons sien uit. Nee, maar goed, dit is dan ongelukkig my tyd om tot ziens te sê, ek is morgen weer terug hier vanaf 5:00 tot en met 6:00, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00, sal my Fanny Skoeman met die Sunrise Shake-Up Show. Nee, nou, het ek vir Wilney gaan oorvat, maar sy gaan nie alleen wees nie, want ek het vir Joe Black en Leah wat sê nooit alleen. Tot ziens, tot morgen.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Exile, ice

0: Klink of hulle het geniet het. Blackbird met Home op Helleberg FM. John Legend was voor het Love Me Now. Ook geluister na Matthew John Duncan saam met Margo. Kom nader. Jy kan nader sit, want ons het amper vir jou die 2 uur bulletin. Hy is volgende om 2 uur. En ek het vir jou wel die hoofdtrekke, en onder andere in die 2 uur bulletin die DA neem Mettler se skorsing hof toe en lijkskouwings onthul Tsuma se gesin is dood weens stomp geweld. Bly gerus ingeskakel, ons het meer oor die stories vir jou in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Hierdie drie in die rij begin met Dua Lipa, Illusion to Heart, Prime Circle, Gone en Sopas Eelof, Lek my lippe af hier op Helleberg FM. Leon het my WhatsApp, daar is een probleem op die N2 uitgaande, daar by Philip Gosana Drive, by die afrit na Philip Gosana toe is daar een botsing gewees en die linkerbaan is daar gesluit, starig bewegende verkeer in die omgeving. Dis so 10 minute of wat terug, wat hy vir my laat weet het. So as jy enig iets teekom op die paai en maak soos hy stuur vir my WhatsApp, dan kan ons allemaal waarskie op die paai. So dis dan een botsing op die N2 uitgaande by die Philip Godsana afrit. So wees my net bewus daarvan veilig bestuur.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All Gold tomato sauce 700 ml and Cross and Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: is plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: When I get tired.